0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws.

0: problem.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Venlo Vintage. Goedemorgen.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Goedemorgen.

eerste nummer 1 notering volgen de voortops in 1965. Jorda, I Can't Help Myself stond toen bovenaan de hitlijst en ook de R&B-lijst. Ja, het andere nummer 1 hit, die droeg de titel Reach Out, I'll Be There. En zou een jaar later ook een succes zijn. Ja, de groep zelf was trouwens wel een bijzondere formatie. De vier heren die de voortops vormden bleven meer dan 35 jaar in dezelfde formatie muziek maken. Ja, de voortops hoorde je I Can't Help Myself aan het begin van Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is vrijdag 19 juni inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, zonder dat nabestaanden werden ingelicht zijn in Dordrecht 21 lichamen van de ene begraafplaats overgebracht naar een andere. Ja, ook de gemeente zelf was niet op de hoogte gesteld. Ja, we zijn er duidelijk over, zo zegt de woordvoerder. De verplaatsing had niet mogen gebeuren. Dat reageert de Dordtse wethouder Mark Merks van de VVD bij de lokale omroep RTV Dordrecht. Ja, het mag niet aan voorbij gaan, niet zonder toestemming van nabestaanden. Ja, de lichamen die worden ook weer teruggebracht. Ja, in 2020 toen gebeurde het. Toen verliepen de grafrechten van een aantal overledenen op de begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht. Bij de ruiming werden toen 21 lichamen aangetroffen die niet goed waren vergaan en dus niet in het algemene verzamelgraf herbegraven konden worden. Ja, een medewerker van de begraafplaats die besloot toen om de lichamen te verplaatsen naar een begraafplaats Essenhof. Dus 3 kilometer verderop. Daar werden zij herbegraven in aangepaste keldergraven. Ja, men hoopte dus dat de resten verder zouden ontbinden. Ja, de nabestaanden van de overledenen die werden niet op de hoogte gebracht en ook het gemeentebestuur niet. Ja, er was namelijk geen vergunning voor. Ja, de wethouder is duidelijk. Deze overledenen hadden in Dubbeldam moeten blijven. Ja, dat is wat, hè. Ja, als je zoveel jaar ligt, dan moet er betaald worden. Want ja, ook als je dood bent, wordt er nog aan je verdiend, hè, zullen we maar zeggen. En als je dan niet betaalt, dan ga je eruit. Ja, letterlijk en figuurlijk. En dan kom je in een verzamelgraf, zeg maar. Hè? Ja, dus, maar ja, deze lichamen waren nog helemaal niet vergaan. Dus dat had al sowieso niet gemogen. En dat verplaatst al helemaal niet. Hè? Dat moet met toestemming natuurlijk van de rechter. Hè? Ik noem even een voorbeeldje. Maar ja, ze hebben het daar in Dordrecht gewoon gedaan. Hè? Ja, dat mag dus niet, hè. Nee. Goed, voor de wekker wakker. Ja, niet zo vrolijk bericht natuurlijk om mee te beginnen. Maar toch eventjes het vermelden meer dan waard, hè. Ja. Ja, het is vandaag vrijdag. Het is Elvis. Dus zoals dadelijk ook weer een liedje van Elvis Presley. Dus het gaat helemaal goed komen, hè. Goedemorgen.

Elvis de Pelvis op de vrijdag. Want vrijdag is Elvisdag. Draaien we af en toe een liedje van Elvis, hè? Jazeker. Dit was er weer eentje hierbij Voor de Wekker Wakker. Als je nog een leuk Elvis liedje weet, mag je dat mailen naar Voor de Wekker Wakker. @gmail.com. En wie weet komt het dan in de volgende vrijdag aan bod, hè? Want ja, het is vrijdag alleen op vrijdag Elvis. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede heeft gegijzeld, is opgenomen in een TBS-kliniek. Dat heeft zijn advocaat gemeld aan Omroep Brabant. Hij werd voor de gijzeling voor de rechtbank veroordeeld, maar hij kon tot nu toe nog niet terecht in de TBS-kliniek. Hij gijzelde in het voorjaar van 2024 een aantal medewerkers van een café in Ede en werd daarvoor eind dat jaar veroordeeld tot 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Maar ja, de zelfstraf die heeft hij gehad. Maar hij bleef ook nog vastzitten tot hij aan de beurt was voor een TBS-behandeling. Ja, de advocaten die eisten met voorrang TBS. Nou ja, er zijn lange wachtlijsten natuurlijk, hè. Veel veroordeelden die wachten op een plek in een kliniek. Waaronder dus ook die Corné H., hè, de overvaller en de gijzelnemer in Ede. Ja, in een kort geding hebben de advocaten ook begin dit jaar geëist dat hij direct moest opgenomen. Ze wilden dat hij voorrang kreeg, omdat hij een gevaar zou zijn voor zichzelf en voor zijn omgeving. Ja, vorig jaar december, 2 medewerkers, was hij toen... Had hij 2 medewerkers van een gevangenis in Vught ook nog een keer gegijzeld. En houdt volgens zijn advocaten stemmen in zijn hoofd. Zo stak hij ook zijn onderbeen in brand. Hè? Ja, dat is een vreemd figuur. Hè? Goed, en met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 helemaal niks gebeurd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Circa 7000 aangiften van ernstige misdrijven zijn direct afgewezen. En in 3000 gevallen werd het onderzoek naar een aangifte stopgezet vanwege gebrek aan capaciteit. Bij de politie of het Openbaar Ministerie. In de jaren 10.000 aangiften zijn ongeveer 1/4 van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven in 2024. Ja, de minister Van Wil van Justitie die zegt te onderschrijven dat verbeteringen nodig zijn. Maar hij spreekt wel over een vertekend beeld. Omdat onder de 10.000 aangiften ook meldingen zouden zijn. Ja. Goed, nou, ik heb er niet veel van gemerkt hier bij het Van Vliethuis. Maar in het zuiden is plaatselijk overlast ontstaan door buien. Er was onweer en harde wind. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld kwam de regen met bakken naar beneden. Zo kwamen er ook straten blank te staan op diverse plekken en zijn er bomen omgewaaid. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Ja, zo wordt het vandaag wederom erg warm. Ja, nou, ik zeg erbij, erg warm. Dus zie maar dat je een voetenbadje neerzet. Temperatuur kan oplopen tot 36 graden. KNMI denkt vanaf halverwege de middag plaatselijk onweer. Nou, dan ga ik even buiten staan, hoor. Dan ga ik eventjes onder die bui. Lekker even afkoelen. Ja, de buien kunnen ook zwaar uitpakken. Met lokaal zelfs kans op schade en overlast door grote hagelstenen en zware windstoten. Dus hou er vanmiddag rekening mee. Ja, het Weerinstituut die zegt dat het een en ander nog wel onzeker is. Maar wat wel zeker is, is dat het erg warm wordt. Hè? Ja, en dat niet alleen. De luchtvochtigheid is ook erg hoog, dus voelt het echt benauwd aan, hè? Oh, vandaag dus een warme dag. Ik zal de korte broek even opzoeken. Goedemorgen, het is vrijdag.

0: Volgens mij is dat straattaal, dat Zina. Ik zal er vandaag eens eventjes navragen aan doen aan wat jongeren. Want het is volgens mij straattaal. Ik kan het ook even gaan googlen natuurlijk, maar dat doe ik niet. Nee, ik ga het gewoon het gesprek aan. Yo, de Lisa van Darling, de dagtopper voor vandaag. En het heet Zina. Ja, het is de dagtopper van deze vrijdag, de 19e juni. Ja, op deze tweede dag van de Europese Unietop spreken de Europese regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting. En het Nederlands elftal. Oranje traint voor de laatste keer in Kansas City voor de wedstrijd tegen Zweden. En die gaat morgen plaatsvinden. Ja, het weer vandaag. Vandaag wordt het flink zonnig en heet. De temperaturen liggen tussen de 31 en 36 graden. Jongens. Ja, in de loop van de middag is er kans op stevige regen en onweersbuien. Maar helemaal zeker is dat niet.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio.

0: Alleen op vrijdag. Ja, Elvis Presley, Return to Sender. Ja, hoorde je voorbij komen in Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. We zijn vandaag 19 juni. Ja, het is vandaag echt weer een beetje billen knijpen. Nou, beter gezegd, zweet op je bellen. Zweet tussen je okseltjes en zo. Want, en insmeren, hè, ook heel belangrijk, want de zon is erg warm. Ja, vooral heel veel sympathie voor de scholen. Want daar, jongens, iedereen die in de leslokalen moet zitten. Ja, het is ook niet allemaal op orde. Het is heet, dus veel scholen die trekken vandaag een tropenrooster open. Ja, vroeger had je ook zonvrij. Je had ijsvrij, had je. Dus dan was het te koud om naar school te gaan. Dan kreeg je vrij. En vroeger had je ook zonvrij als het te warm was. Dus dan krijg je een soort tropenrooster. En dan, ja, dan moest je als het ware, of dan mocht je naar huis, hè, als het te warm was. Ja, nou ja, ijsvoorraden en waterpistolen, die worden weer uit de kast gehaald. Maar ja, alleen de airconditioning op scholen is niet voldoende, want heel veel gebouwen die zijn niet aangepast. Die stammen nog uit de jaren 60. Ja, de lesmethoden die zijn wel aangepast, maar de schoolgebouwen niet. Zo zegt een woordvoerder van de basisscholenkoepel PO-raad tegen diverse websites, onder andere tegen nu.nl. Ja, veel mensen zeggen dan, nou, dan hangt gewoon een airco op in de klas en daarmee is het ook weer lekker koelend. Maar nee, dat is niet zo. Want je kunt bijvoorbeeld op heel veel foto's zien op internet dat er schimmel is bij kluisjes. Er zijn vochtvlekken, scheuren in muren en ook zelfs een boiler die de maanlanding in 1969 heeft meegemaakt. Dus er zijn gewoon dingen in school die nog lang niet vervangen zijn. En ja, de scholen die zijn vandaag de dag ook niet berekend op die grote hittes. Hè? Nee, dus een aircootje is daarbij niet voldoende. Ja, ik zou, als ik leerling was, ik zou in de klas zitten, dan zou ik toch maar eens naar de leiding gaan en zeggen van, ja jongens, het is gewoon veel te warm. 36 graden, jongens, het is geen weer om les te krijgen. Nou, vroeger hadden ze dus echt zonvrij, hè. Als het dan te warm was, mocht je gewoon naar huis, hè. Ja, dus wie weet heb je ook wel, of luister je nu en ga je naar school. Het kan natuurlijk, hè, zo vroeg. Het lijkt me sterk, maar goed, het zou kunnen. Dan moet je dat maar eens bij de schoolleiding gaan navragen, hè, hoe dat nou precies zit, hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, het is voetballen wat de klok slaat. En ja, we houden natuurlijk twee ploegen nauwlettend in de gaten. Hè. Ja, Nederland en België uiteraard. Want daar zijn we natuurlijk ook voor, hè, voor de Rode Duivels.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

0: Ja, dat heet het sketten, hè? Dat is snel achter elkaar praten en dan rare teksten en zo tussendoor brengen. En dan ben je aan het sketten, hè? Ja, uit de jaren 90 hoorde je weer twee jaren 90 liedjes voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Valentijnsdag in Colombia. Het is June 10th, zo moet ik het zeggen. Ja, het is een speciale feestdag in Amerika, die jaarlijks wordt gevierd op 19 juni. Deze dag is ook bekend als de Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day wordt die ook wel genoemd, of Emancipation Day. En herdenkt de bevrijding van hen die in de Verenigde Staten als slaven werden vastgehouden. Vandaag wordt dat in Amerika gevierd. Hè? En is vandaag ook een gedenkwaardige dag, want sommige bronnen hebben het over het jaar 230 voor Christus. De Griekse geleerde Eratosthenes is de eerste wetenschapper die de omtrek van de aarde heeft berekend. Hij doet het op een hele slimme manier. Hij wist dat op het middaguur, als de zon op zijn hoogste punt staat, op de ene plek in Egypte de zon precies bovenaan de hemel staat, terwijl hij honderden kilometers verderop een schaduw werpt. Nou, aan de hand van deze gegevens berekent hij dus de omtrek van de aarde. Ja. En aan de hand van deze gegevens heeft hij dus uitgerekend dat de aarde een omtrek moet hebben van 5000 stradien. Hij zit 850 stradien naast de werkelijke omtrek, want men heeft het natuurlijk officieel opgemeten in moderne maten. De aarde heeft namelijk een omtrek van 40.000 kilometer. Hè? Dus als je zin hebt om een rondje rond de aarde te maken, dan zou ik maar vast beginnen. Wil je het redden voor het einde van je leven? 40.000 kilometer, dat is de omtrek van onze aarde.
1: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is...

0: voorjaar.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

boy, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: morgen.
1: Bewonder de kleurrijke lentebloesems en geniet van de klinkende klassiekers. Venlo Vintage geeft je de lentekriebels.
2: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consumentenmarkt ACM stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld, dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is

0: Kers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.
3: Een hele goede morgen.

Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten.

0: kosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Venlo Vintage. Een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op, rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging, ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Venlo Vintage. De zomerklassiekers vormen de perfecte soundtrack voor deze hittegolf.
2: Een hele goede middag.

0: leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een hele goede middag.
2: De zon brandt. Je houdt je hoofd koel met de allermooiste zomerklassiekers. Venlo Vintage.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
4: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede middag.

0: quality time in je tuinstoel. Met de allermooiste klassiekers. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
1: Dondersteboven.
2: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: en zijn geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: De vogels fluiten, de lentezon straalt. Geniet van een verkwikkend voorjaar met Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris Debat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
4: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
5: Een hele goede avond.
6: Prettig weekend!
7: Zodiac, Cadillac, I'm a monomaniac.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken in ons archief voor een liedje dat ruikt naar vers omgespitte aarde en bloeiende dahlia's. Een tijd waarin een volkstuintje nog een klein paradijsje was. En uit 1957 hoort u Doris, oftewel Tom Manders, met een van zijn meest charmante liedjes. Hier is onze historische opname van deze week, M'n Volkstuin.
2: Ik heb een volkstuin met een zonnepin. Een betsafooie kool waar de luis in zit. Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stoeien, daar mag geen mens zich mee bemoeien. Het doet me niks dat er de luis in zit. In mijn volkstuin en in mijn zonnepin. Nou, mijn suikerbiet de grond in gaat, mijn rosalia te bloeien staat. Kijk naar mijn appelboom, daar hangt een vogelnest. Nou, mijn hyacinth tevoorschijn komt en de wereld om me heen verstomt. Snuif ik lekker de lucht op van de koeien. Met lig ik te biegen en te dromen in mijn hangmat in de zon. Dan baan ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon. Daar op mijn volkstuin, bij mijn zonnepint. Boven de savooie kool, waar de luis in zit.

paars. Maar vergeet me nietjes niet. Kijk meteen eens even tussen het riet. Want in mijn slootje daar woont het echtpaar stekelpaars. Dit alles gaat me nooit vervelen. Wat ben ik de mensen moe? Dan kruip ik heel gauw in mijn schulp en vlucht ik naar mijn villa toe. Op mijn eigen volkstuin, bij mijn zonnepint.

0: Ja, soms kom je in de Nederlandse popgeschiedenis bands tegen die hun tijd ver vooruit waren. De Mo was zo'n groep. New Wave zonder gitaren, maar bijvoorbeeld wel af en toe een fagot die gebruikt werd. En dat leverde een eigenzinnig en verrassend geluid op dat begin jaren 80 opviel tussen alle andere bands. Hun grootste succes was het nummer wat je net hoorde, Fred Astaire. Ja, gaan we naar een combinatie van lied en cabaret. Dat is in dit geval van Nederlands Hoop Quo Vadis. Daarin komt alles samen. Freek de Jonge vertelt en Bram Vermeulen laat de muziek spreken.
1: We staan hier, dames en heren, langs de E9. En het wachten is op het volgende dier dat hier de weg gaat oversteken en zich in een ongelijke strijd gaat meten met het immer voortrazende verkeer. Prachtige weg hier, schitterend gelegen, dwars door de Veluwe. En je zou haast zeggen, die natuur moet er al geweest zijn, want zoiets moois leg je niet in korte tijd aan. Op het ogenblik zit in de vluchtstrook op het startschot te wachten de nummer 13, de lapjes Katsake, gesponsord door Kittekat. En ik zal u even kort uitleggen wat hier vanavond de bedoeling is. We zitten met een

een plat. Spanning en sensatie dus. Zojuist is hier overgestoken de nummer 12, de olifant Tumtum. Gesponsord door de Ruiters gestampte muisjes. Tumtum heeft de overkant gehaald, maar vraagt niet hoe. 7 auto's totaal los en Tumtum moest worden gedisqualificeerd. Ja, het wachten is nu nog op de lapjeskat Sake, die maar niet wil oversteken. Ongetwijfeld hoort u het publiek hem aanmoedigen. Hup Sake, hup Sake. Maar hij gaat niet en ik zie nu iemand van de sponsor die hem gaat lokken. Ja, die pakt daar een blikje Kinderkat uit de doos. En daar loopt hij nu mee naar de midden. Ai, dat is dom. Hij kijkt niet goed uit. En wordt daar vroeg.

Dokter Oetker. Zij gaan de zaak, ze kijken ook niet goed uit. Er komt de vrachtwagen, die rijdt recht. Nee, die wijkt nog net op tijd uit. Knalt tegen de vangrail aan. Kaatst terug de vluchtstrook op. En daar rijdt hij dan alsnog de niets vermoedende lapjeskat plat. En vervolgens rijdt hij frontaal in op de toeschouwerstribune. En dat betekent dubbel uitbetalen. Alleen de vraag is aan wie. En met deze brandende kwestie geef ik u terug aan de studio in Hilversum.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg.

Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, wat klinkt je stem, man? Is er iets?

0: Nog voor de grote successen als Jan Klaassen, de trompetter, Mallebabbe en Bange Hart, had Rob de Nijs al een aantal opvallende vroege hits. En één daarvan was Stil Verdriet, uitgebracht in 1963 met zijn begeleidingsgroep Lords. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van Blue on Blue, de internationale hit van Bobby Vinton. En de Nederlandse tekst werd geschreven door Gerrit den Braber. Ja, en dan tot besluit nog wat meer vrolijkheid na de net al Nederlands hoop. Jochem Meijer speelde Adem in Adem uit van 2016 tot en met 2019 in uitverkochte theaters in het land. En ik begin dan met het nummer van Isaline Kallister, koningin van de Antilliaanse jazz. En dat doe ik omdat de conferentie van Jochem Meijer gaat over Bonaire.
1: En dan nu, cabaret.

0: ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen. Wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik nooit in de merk, was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaap je kapot. Luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen, zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om. De grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb. En een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopers. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem. Meneer, je moet chillen op de Antillen, meneer. U moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen? Ik zei, ik moet inchecken. Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer. Ik kom daar niet van aan, ja. Ik geef u wel mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan. Ja meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen. Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
1: Ja meneer, u moet nu naar de douane.
0: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
1: Hij zegt, weet u wat? Ik loop met u mee.
0: Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja? Na 10 minuten lopen en ik kan één. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
1: Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
0: Hij houdt mij tegen.
1: Ja?
0: Hij kijkt mij streng aan.
1: Ja, meneer. Ik moet u 1 ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
0: Ik zeg, helemaal zelf. What can I buy
2: you, meneer? Dit was All Dutch voor deze week. Volgende week vrijdag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht, mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. De plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Station, iTunes, speakers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
0: Een hele goede avond.
2: Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

Muziek heeft de bijzondere eigenschap dat ze kan vertragen zonder stil te vallen. Ze geeft ruimte aan gedachten die overdag vaak worden ingehaald door de volgende bezigheid. Welkom bij Dream.

rechtstreeks uit een herinnering te komen. Niet omdat je ze eerder hebt gehoord, maar omdat ze vertrouwd aanvoelen. Alsof ze een deur openden naar iets dat altijd al ergens aanwezig was. Je hoeft niet te weten waar die deur naartoe leidt. Alleen dat ze even open staat.

Er zijn momenten waarop stilte en muziek elkaar niet afwisselen, maar aanvullen. Waar de ene de ander meer betekenis geeft. Juist dan ontstaat er ruimte voor nuances die anders verloren zouden gaan. Voor details die niet om aandacht vragen, maar die haar wel verdienen.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste